0: Tasuni,
1: pagi.
0: Tasuni,
1: Tasuni, Tasuni,
0: Tasuni, Tasuni, Tasuni, Tasuni, Tasuni, Tasuni.